0: music to make you feel great at work. Office Anthems with Tracy Lang. KFM 94.5.
1: Hey, Tracy, speel voor ons voor Zombie van de Cranberries, alsjeblieft.

0: from 7 to 10 p.m. This is KFM Nights.
1: Bafana, Bafana, wen 2-1 vir Mexico. Vir hom pas het al die pad van Zico Vleitplaas van een Liverpool supporter af. Go, Bafana, go! Bafana in the area. Tika G in the area. Welcome back, Utah and Manners.
2: Tika G and Ben, Chibobo. Peace.